Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit.

0: Express.
1: Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in al.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De stad Antwerpen bundelt de krachten met Travi, het opleidingsfonds van de uitzendsector, om meer werkzoekenden aan een duurzame baan te helpen. Daarvoor trekt de stad 50.000 euro uit. Het initiatief omvat onder meer opleidingen, infosessies, matching events en een gezamenlijke aanwezigheid op jobbeurzen. Zo willen de partners vacatures in sectoren zoals logistiek, industrie, zorg en retail sneller invullen en werkzoekenden beter begeleiden naar een vaste job. De stad Antwerpen trekt de komende 2 jaar 133.000 euro extra uit voor de preventie van drugsverslaving en druggerelateerde criminaliteit bij jongeren. Met dat geld kan CGG Vaga jeugdwerkers, maatschappelijk werkers en scholen beter ondersteunen om problematisch middelengebruik sneller te herkennen, gepast te reageren en jongeren tijdig door te verwijzen naar hulp. Daarnaast krijgen organisaties extra begeleiding om jongeren weerbaarder te maken tegen drugs en andere verslavingen via een preventiemethodiek die inzet op sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en groepsactiviteiten. In totaal investeert de stad de komende 2 jaar bijna 960.000 euro in de preventiewerking van CGG Vaga. De Antwerpse politie heeft tijdens een overlastactie op de pleinen in de historische binnenstad 77 mensen en 35 voertuigen gecontroleerd. 4 mensen werden bestuurlijk gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast stelde de politie onder meer PV's op voor het overtreden van het alcoholverbod, wildplassen en drugsbezit. Ook verschillende taxichauffeurs kregen een boete omdat ze de regels in de voetgangerszone aan de Grote Markt niet naleefden. Verder werd ook een leerlingbestuurder geverbaliseerd omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs niet respecteerde. Radio.

Wisselend bewolkt vandaag met al maar breder wordende opklaringen in de namiddag en een 27 graden. Ook morgen is het zonnig en warm en vrijdag klimt het kwik tot maximum 32 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie heeft tijdens een overlastactie op de pleinen in de historische binnenstad 77 mensen en 35 voertuigen gecontroleerd. 4 mensen werden bestuurlijk gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast stelde de politie onder meer PV's op voor het overtreden van het alcoholverbod, wildplassen en drugsbezit. Ook verschillende taxichauffeurs kregen een boete omdat ze de regels in de voetgangerszone aan de Grote Markt niet naleefden. Verder werd ook een leerlingbestuurder geverbaliseerd omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs niet respecteerde. De stad Antwerpen bundelt de krachten met Travi, het opleidingsfonds van de uitzendsector, om meer werkzoekenden aan een duurzame baan te helpen. Daarvoor trekt de stad 50.000 euro uit. Het initiatief omvat onder meer opleidingen, infosessies, matching events en een gezamenlijke aanwezigheid op jobbeurzen. Zo willen de partners vacatures in sectoren zoals logistiek, industrie, zorg en retail sneller invullen en werkzoekenden beter begeleiden naar een vaste job. Met het vertrek van TUI in 2027 verliest Antwerp Airport zijn belangrijkste commerciële klant en een groot deel van zijn eigen inkomsten. Volgens experts moet de luchthaven haar businessmodel grondig herdenken. Tegenstanders zien het vertrek als het bewijs dat de luchthaven geen toekomst meer heeft en pleiten voor een sluiting en een andere invulling van de site. Voorstanders geloven dan weer dat Deurne kan overleven als zakenluchthaven met op langere termijn kansen voor regionale elektrische luchtvaart. Ook de uitbating door luchthavenbeheerder Aegis ligt opnieuw onder vuur, omdat er de voorbije jaren geen nieuwe luchtvaartmaatschappijen zijn aangetrokken. De Vlaamse regering zal zich de komende periode buigen over de toekomst van de regionale luchthavens.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap. Van 10 tot en met 13 augustus staat Theater Centraal tijdens het nieuwe festival TIS in Antwerpen. Op een unieke locatie, namelijk het dak van de Antwerp Management School, geniet je van een mix van voorstellingen van jong talent en gevestigde namen. Met zicht op de skyline van de stad krijg je 4 dagen lang een gevarieerd en zomers theaterprogramma voorgeschoteld. TIS is een initiatief van Compagnie Marius, Skagen en de studio.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De stad Antwerpen bundelt de krachten met Travi, het opleidingsfonds van de uitzendsector, om meer werkzoekenden aan een duurzame baan te helpen. Daarvoor trekt de stad 50.000 euro uit. Het initiatief omvat onder meer opleidingen, infosessies, matching events en een gezamenlijke aanwezigheid op jobbeurzen. Zo willen de partners vacatures in sectoren zoals logistiek, industrie, zorg en retail sneller invullen en werkzoekenden beter begeleiden naar een vaste job. Een honderdtal stadsduiven in Antwerpen krijgen de komende maanden een kleine tracker op de rug in het kader van een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. De wetenschappers willen in kaart brengen waar de duiven zich verplaatsen en hoe ziektes zich verspreiden. Van elke duif worden ook bloed en andere stalen genomen om onder meer te onderzoeken of ze besmet zijn met de papegaaienziekte en hoeveel PFAS ze in hun lichaam hebben. Eerder onderzoek toonde aan dat ongeveer 1 op de 3 stadsduiven de papegaaienziekte draagt. De onderzoekers hopen met de trackers beter te begrijpen waarom besmettingen sterk verschillen van buurt tot buurt. Ook het publiek zal de verplaatsingen van de duiven binnenkort online kunnen volgen. De stad Antwerpen trekt de komende 2 jaar 133.000 euro extra uit voor de preventie van drugsverslaving en druggerelateerde criminaliteit bij jongeren. Met dat geld kan CGG Vaga jeugdwerkers, maatschappelijk werkers en scholen beter ondersteunen om problematisch middelengebruik sneller te herkennen, gepast te reageren en jongeren tijdig door te verwijzen naar hulp. Daarnaast krijgen organisaties extra begeleiding om jongeren weerbaarder te maken tegen drugs en andere verslavingen via een preventiemethodiek die inzet op sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en groepsactiviteiten. In totaal investeert de stad de komende 2 jaar bijna 960.000 euro in de preventiewerking van CGG Vaga.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alten Maas, Honey Steiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
2: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Wisselend bewolkt vandaag met al maar breder wordende opklaringen in de namiddag en een 27 graden. Ook morgen is het zonnig en warm en vrijdag klimt het kwik tot maximum 32 graden.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bed.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet

Hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

Wisselend bewolkt vandaag met al maar breder wordende opklaringen in de namiddag en een 27 graden. Ook morgen is het zonnig en warm en vrijdag klimt het kwik tot maximum 32 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie heeft tijdens een overlastactie op de pleinen in de historische binnenstad 77 mensen en 35 voertuigen gecontroleerd. 4 mensen werden bestuurlijk gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast stelde de politie onder meer PV's op voor het overtreden van het alcoholverbod, wildplassen en drugsbezit. Ook verschillende taxichauffeurs kregen een boete omdat ze de regels in de voetgangerszone aan de Grote Markt niet naleefden. Verder werd ook een leerlingbestuurder geverbaliseerd omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs niet respecteerde. De stad Antwerpen bundelt de krachten met Travi, het opleidingsfonds van de uitzendsector, om meer werkzoekenden aan een duurzame baan te helpen. Daarvoor trekt de stad 50.000 euro uit. Het initiatief omvat onder meer opleidingen, infosessies, matching events en een gezamenlijke aanwezigheid op jobbeurzen. Zo willen de partners vacatures in sectoren zoals logistiek, industrie, zorg en retail sneller invullen en werkzoekenden beter begeleiden naar een vast job. Een 100-tal stadsduiven in Antwerpen krijgen de komende maanden een kleine tracker op de rug in het kader van een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. De wetenschappers willen in kaart brengen waar de duiven zich verplaatsen en hoe ziektes zich verspreiden. Van elke duif worden ook bloed en andere stalen genomen om onder meer te onderzoeken of ze besmet zijn met de papegaaienziekte en hoeveel PFAS'en in hun lichaam hebben. Eerder onderzoek toonde aan dat ongeveer 1 op de 3 stadsduiven de papegaaienziekte draagt. De onderzoekers hopen met de trackers beter te begrijpen waarom besmettingen sterk verschillen van buurt tot buurt. Ook het publiek zal de verplaatsingen van de duiven binnenkort online kunnen volgen.

De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de Bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad. Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap.

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante antwoord.

0: is Radio Express.
1: Radio Express. Dit is Express. Radio Express.
0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Radio Express. De radio van Stad.
0: Dit is Radio Express.
1: Antwerpen leeft. Radio.
0: Dit is Radio Express. Een hele goede morgen.
1: Radio Express.
2: Radio Express.
3: Hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessant

0: Dit is Radio Express.
1: Radio Express. Dit is Express. Radio Express.
0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Radio Express. De radio van Stad.
0: Dit is Radio Express.
1: Antwerpen leeft. Radio Express.
0: Dit is Radio Express. Een hele goede morgen.
1: Radio Express.
2: Radio Express.
3: Hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpen.

0: Dit is Radio Express.
1: Radio Express. Dit is Express. Radio Express.
0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Radio Express. De radio van Stad.
0: Dit is Radio Express.
1: Antwerpen leeft. Radio Express.
0: Dit is Radio Express. Een hele goede morgen.
1: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van...

morgens allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om allemaal op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Wisselend bewolkt vandaag met al maar breder wordende opklaringen in de namiddag en een 27 graden. Ook morgen is het zonnig en warm en vrijdag klimt het kwik tot maximum 32 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie heeft tijdens een overlastactie op de pleinen in de historische binnenstad 77 mensen en 35 voertuigen gecontroleerd. Vier mensen werden bestuurlijk gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast stelde de politie onder meer PV's op voor het overtreden van het alcoholverbod, wildplassen en drugsbezit. Ook verschillende taxichauffeurs kregen een boete omdat ze de regels in de voetgangerszone aan de Grote Markt niet naleefden. Verder werd ook een leerlingbestuurder geverbaliseerd omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs niet respecteerde. De stad Antwerpen trekt de komende 2 jaar 133.000 euro extra uit voor de preventie van drugsverslaving en druggerelateerde criminaliteit bij jongeren. Met dat geld kan CGG Vaga jeugdwerkers, maatschappelijk werkers en scholen beter ondersteunen om problematisch middelengebruik sneller te herkennen, gepast te reageren en jongeren tijdig door te verwijzen naar hulp. Daarnaast krijgen organisaties extra begeleiding om jongeren weerbaarder te maken tegen drugs en andere verslavingen via een preventiemethodiek die inzet op sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en groepsactiviteiten. In totaal investeert de stad de komende 2 jaar bijna 960.000 euro in de preventiewerking van CGG Vaga. Een honderdtal stadsduiven in Antwerpen krijgen de komende maanden een kleine tracker op de rug in het kader van een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. De wetenschappers willen in kaart brengen waar de duiven zich verplaatsen en hoe ziektes zich verspreiden. Van elke duif worden ook bloed en andere stalen genomen om onder meer te onderzoeken of ze besmet zijn met de papegaaienziekte en hoeveel PFAS ze in hun lichaam hebben. Eerder onderzoek toonde aan dat ongeveer 1 op de 3 stadsduiven de papegaaienziekte draagt. De onderzoekers hopen met de trackers beter te begrijpen waarom besmettingen sterk verschillen van buurt tot buurt. Ook het publiek zal de verplaatsingen van de duiven binnenkort online kunnen volgen.

0: Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de Radio van Stad.
1: Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

0: stad.
1: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
0: Dit is Express.
2: Radio Express.
1: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
0: Antwerpen leeft. Radio Express.
1: Dit is Radio Express. De radio van stad.
0: Dit is Express. Goedemorgen.
3: Radio Express.
4: Hey, een heel goedemorgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van de stad.
3: Radio Express.
5: Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om allemaal op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: De Sweets' eerste zelfgeschreven en geproduceerde single, Fox on the Run, wordt in maart 1975 wereldwijd uitgebracht en wordt tevens hun bestverkochte plaat. De

haalt de eerste plaats in de hitlijsten van Denemarken, Duitsland, Australië en Zuid-Afrika. De release van deze single betekent ook het einde van de samenwerking met Nicky Chinn en Mike Chapman. Fox on the Run gaat blijkbaar over de groepies van de band, want Fox is namelijk het moderne taalgebruik voor een aantrekkelijk

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.
1: Allo Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chanson française uitgekozen voor jullie.
2: Het beste van de 60's tot vandaag. Dit is Express.

0: Dit is Radio Express.
1: Welkom bij de Express Jukebox. Tot 12 uur hoor je niks anders dan tijdloze toppers uit 60 jaar popmuziek.
2: Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie. Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Men bestempelt de Engelse rockster Arthur Brown wel eens als een eendagsvlieg en zijn song Fire als een one-hit wonder. Het vuur doofde snel voor Arthur Brown, schreven de muziekbladen. Maar dat is toch wat kort door de bocht. Zijn nummer Fire was helemaal niet bedoeld om een grote hit te worden, maar maakte deel uit van een conceptalbum uit 1968 getiteld The Crazy World of Arthur Brown. Daarin vertelt hij het verhaal over een man die zijn demonen onder ogen ziet en figuurlijk het vuur ingaat. Tijdens deze reis ontmoet hij The God of Hellfire, die opduikt in Nightmare, het eerste nummer van het album. Wanneer de man de hel ingaat, belandt hij in een diepgewortelde psychedelische trip die wordt beschreven in het tweede nummer, Fire Poem. Terwijl hij in de afgrond valt, keert het personage terug en roept I am the God of Hellfire and I bring you fire. Zo start dan de song die een wereldhit werd. Arthur Brown schreef dit lied samen met de organist van de groep, Vincent Crane, die ook de orkestrale arrangementen verzorgde. Fire was makkelijk en verteerbaar, maar maakte deel uit van een veel complexer geheel. Neem daarbij zijn extravagante podiumoptredens, waarbij Brown een brandende kroon draagt, zijn gezicht verborgen houdt achter een glinsterende helm en over het podium holde in een saffraankleurig gewaad. Zo was hij een grote invloed voor de latere Alice Cooper. Soms liep het ook wel eens mis toen Brown met zijn brandende hoofddeksel zijn bassist in brand stak of in 2007 het vuur van zijn kroon oversloeg op Brown zelf, die er gelukkig zonder brandwonden van afkwam. Wij zetten je radio in elk geval even in vuur en vlam. Dit is Arthur Brown.
1: I am the God of Hellfire and I bring you

0: Welkom bij de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.
1: Hallo, Gary Hegger hier. Speciaal voor jullie, luisteraars van Radio Express, heb ik vandaag weer een Nederlandstalige klassieker uitgekozen.

0: Hit is Radio Express.
1: Radio Express.
0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
2: Hallo, ik ben Sam Komans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s.

De avond en de nacht zijn helder en droog. Naar de ochtend toe kan er wat nevel gevormd worden. Het wordt niet koeler dan 15 graden. Morgen en vrijdag zijn mooie zomerdagen, maar het wordt wel wat warmer met vrijdag tot een graad of 32. Ook het weekend belooft zonnig en warm te worden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Met het vertrek van TUI in 2027 verliest Antwerp Airport zijn belangrijkste commerciële klant en een groot deel van zijn eigen inkomsten. Volgens experts moet de luchthaven haar businessmodel grondig herdenken. Tegenstanders zien het vertrek als het bewijs dat de luchthaven geen toekomst meer heeft en pleiten voor een sluiting en een andere invulling van de site. Voorstanders geloven dan weer dat Deurne kan overleven als zakenluchthaven met op langere termijn kansen voor regionale elektrische luchtvaart. Ook de uitbating door luchthavenbeheerder Aegis ligt opnieuw onder vuur, omdat er de voorbije jaren geen nieuwe luchtvaartmaatschappijen zijn aangetrokken. De Vlaamse regering zal zich de komende periode buigen over de toekomst van de regionale luchthavens. De Antwerpse politie heeft tijdens een overlastactie op de pleinen in de historische binnenstad 77 mensen en 35 voertuigen gecontroleerd. Vier mensen werden bestuurlijk gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast stelde de politie onder meer PV's op voor het overtreden van het alcoholverbod, wildplassen en drugsbezit. Ook verschillende taxichauffeurs kregen een boete omdat ze de regels in de voetgangerszone aan de Grote Markt niet naleefden. Verder werd ook een leerlingbestuurder geverbaliseerd omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs niet respecteerde. Een honderdtal stadsduiven in Antwerpen krijgen de komende maanden een kleine tracker op de rug in het kader van een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. De wetenschappers willen in kaart brengen waar de duiven zich verplaatsen en hoe ziektes zich verspreiden. Van elke duif worden ook bloed en andere stalen genomen om onder meer te onderzoeken of ze besmet zijn met de papegaaienziekte en hoeveel PFAS ze in hun lichaam hebben. Eerder onderzoek toonde aan dat ongeveer 1 op de 3 stadsduiven de papegaaienziekte draagt. De onderzoekers hopen met de trackers beter te begrijpen waarom besmettingen sterk verschillen van buurt tot buurt. Ook het publiek zal de verplaatsingen van de duiven binnenkort online kunnen volgen.

Van 10 tot en met 17 juli vindt in het gemeentepark van Schoten de 66e editie van Hello Schoten plaats. Dit internationale dansfestival brengt muziek en dans uit de hele wereld naar één podium. Naast betalende shows zijn er ook gratis optredens, workshops en animatie voor kinderen, zoals reuze zeepbellen en een blote voetenpad. En ook 's avonds is er sfeer met live muziek en DJ's. Een ideale uitstap dus voor het hele gezin. Hello Schoten, van 10 tot 17 juli. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

De avond en de nacht zijn helder en droog. Naar de ochtend toe kan er wat nevel gevormd worden. Het wordt niet koeler dan 15 graden. Morgen en vrijdag zijn mooie zomerdagen, maar het wordt wel wat warmer met vrijdag tot een graad of 32. Ook het weekend belooft zonnig en warm te worden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Met het vertrek van TUI in 2027 verliest Antwerp Airport zijn belangrijkste commerciële klant en een groot deel van zijn eigen inkomsten. Volgens experts moet de luchthaven haar businessmodel grondig herdenken. Tegenstanders zien het vertrek als het bewijs dat de luchthaven geen toekomst meer heeft en pleiten voor een sluiting en een andere invulling van de site. Voorstanders geloven dan weer dat Deurne kan overleven als zakenluchthaven met op langere termijn kansen voor regionale elektrische luchtvaart. Ook de uitbating door luchthavenbeheerder Aegis ligt opnieuw onder vuur, omdat er de voorbije jaren geen nieuwe luchtvaartmaatschappijen zijn aangetrokken. De Vlaamse regering zal zich de komende periode buigen over de toekomst van de regionale luchthavens. De Antwerpse politie heeft tijdens een overlastactie op de pleinen in de historische binnenstad 77 mensen en 35 voertuigen gecontroleerd. Vier mensen werden bestuurlijk gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast stelde de politie onder meer PV's op voor het overtreden van het alcoholverbod, wildplassen en drugsbezit. Ook verschillende taxichauffeurs kregen een boete omdat ze de regels in de voetgangerszone aan de Grote Markt niet naleefden. Verder werd ook een leerlingbestuurder geverbaliseerd omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs niet respecteerde. De stad Antwerpen trekt de komende twee jaar 133.000 euro extra uit voor de preventie van drugsverslaving en druggerelateerde criminaliteit bij jongeren. Met dat geld kan CGG Vaga jeugdwerkers, maatschappelijk werkers en scholen beter ondersteunen om problematisch middelengebruik sneller te herkennen, gepast te reageren en jongeren tijdig door te verwijzen naar hulp. Daarnaast krijgen organisaties extra begeleiding om jongeren weerbaarder te maken tegen drugs en andere verslavingen via een preventiemethodiek die inzet op sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en groepsactiviteiten. In totaal investeert de stad de komende twee jaar bijna 960.000 euro in de preventiewerking van CGG Vaga.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Doris Mary Ann Keppelhoff werd geboren in 1922 en werd bijna 100 jaar oud. Ze overleed in 2019 aan een longontsteking. We kennen haar natuurlijk als Doris Day, die in de jaren 40 en 50 uitgroeide tot een populaire zangeres en filmactrice. Haar eerste nummer 1 hit was Sentimental Journey uit 1945. Vandaag duiken we de jaren 60 in met Move Over Darling. Dat nummer werd geschreven door haar zoon Terry Melcher, die in die periode ook de eerste twee succesvolle albums van The Byrds produceerde. Move Over Darling werd het themalied van de gelijknamige komedie uit 1963, waarin Doris Day zelf de hoofdrol speelde. Het lied verscheen datzelfde jaar en werd wereldwijd een hit. In 1987 kwam het opnieuw uit, maar zonder veel succes, al had Tracy Ullman er enkele jaren eerder wel een grote hit mee. Wij keren terug naar het origineel, van de populaire Hollywoodster zelf. Dit is Doris Day met Move Over Darling.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoel, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort, waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid, stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit, haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor, mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul, haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw.

leef slechts op bevel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.

Hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van

Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak. De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit de

De avond en de nacht zijn helder en droog. Naar de ochtend toe kan er wat nevel gevormd worden. Het wordt niet koeler dan 15 graden. Morgen en vrijdag zijn mooie zomerdagen, maar het wordt wel wat warmer met vrijdag tot een graad of 32. Ook het weekend belooft zonnig en warm te worden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Een honderdtal stadsduiven in Antwerpen krijgen de komende maanden een kleine tracker op de rug in het kader van een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. De wetenschappers willen in kaart brengen waar de duiven zich verplaatsen en hoe ziektes zich verspreiden. Van elke duif worden ook bloed en andere stalen genomen om onder meer te onderzoeken of ze besmet zijn met de papegaaienziekte en hoeveel PFAS'en in hun lichaam hebben. Eerder onderzoek toonde aan dat ongeveer 1 op de 3 stadsduiven de papegaaienziekte draagt. De onderzoekers hopen met de trackers beter te begrijpen waarom besmettingen sterk verschillen van buurt tot buurt. Ook het publiek zal de verplaatsingen van de duiven binnenkort online kunnen volgen. De stad Antwerpen

De stad de komende 2 jaar bijna 960.000 euro in de preventiewerking van CGG Vaga. Met het vertrek van TUI in 2027 verliest Antwerp Airport zijn belangrijkste commerciële klant en een groot deel van zijn eigen inkomsten. Volgens experts moet de luchthaven haar businessmodel grondig herdenken. Tegenstanders zien het vertrek als het bewijs dat de luchthaven geen toekomst meer heeft en pleiten voor een sluiting en een andere invulling van de site. Voorstanders geloven dan weer dat Deurne kan overleven als zakenluchthaven met op langere termijn kansen voor regionale elektrische luchtvaart. Ook de uitbating door luchthavenbeheerder Aegis ligt opnieuw onder vuur, omdat er de voorbije jaren geen nieuwe luchtvaartmaatschappijen zijn aangetrokken. De Vlaamse regering zal zich de komende periode buigen over de toekomst van de regionale luchthavens.

0: hele goede middag. Dit is Radio Express.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

Van 10 tot en met 13 augustus staat Theater Centraal tijdens het nieuwe festival TIS in Antwerpen. Op een unieke locatie, namelijk het dak van de Antwerp Management School, geniet je van een mix van voorstellingen van jong talent en gevestigde namen. Met zicht op de skyline van de stad krijg je 4 dagen lang een gevarieerd en zomers theaterprogramma voorgeschoteld. TIS is een initiatief van Compagnie Marius, Skagen en de studio. Het echte Antwerps theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur Evert Zuur is het echt Antwerps theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik.

0: Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.
1: Radio Express. Het beste uit 60 jaar popmuziek. Dat hoor je hier. Dit is Radio Express.

Goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

De avond en de nacht zijn helder en droog. Naar de ochtend toe kan er wat nevel gevormd worden. Het wordt niet koeler dan 15 graden. Morgen en vrijdag zijn mooie zomerdagen, maar het wordt wel wat warmer met vrijdag tot een graad of 32. Ook het weekend belooft zonnig en warm te worden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De stad Antwerpen trekt de komende 2 jaar 133.000 euro extra uit voor de preventie van drugsverslaving en druggerelateerde criminaliteit bij jongeren. Met dat geld kan CGG Vaga jeugdwerkers, maatschappelijk werkers en scholen beter ondersteunen om problematisch middelengebruik sneller te herkennen, gepast te reageren en jongeren tijdig door te verwijzen naar hulp. Daarnaast krijgen organisaties extra begeleiding om jongeren weerbaarder te maken tegen drugs en andere verslavingen via een preventiemethodiek die inzet op sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en groepsactiviteiten. In totaal investeert de stad de komende 2 jaar bijna 960.000 euro in de preventiewerking van CGG Vaga. Een honderdtal stadsduiven in Antwerpen krijgen de komende maanden een kleine tracker op de rug in het kader van een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. De wetenschappers willen in kaart brengen waar de duiven zich verplaatsen en hoe ziektes zich verspreiden. Van elke duif worden ook bloed en andere stalen genomen om onder meer te onderzoeken of ze besmet zijn met de papegaaienziekte en hoeveel PFAS'en in hun lichaam hebben. Eerder onderzoek toonde aan dat ongeveer 1 op de 3 stadsduiven de papegaaienziekte draagt. De onderzoekers hopen met de trackers beter te begrijpen waarom besmettingen sterk verschillen van buurt tot buurt. Ook het publiek zal de verplaatsingen van de duiven binnenkort online kunnen volgen. De Antwerpse politie heeft tijdens een overlastactie op de pleinen in de historische binnenstad 77 mensen en 35 voertuigen gecontroleerd.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Wijlen Marie Fredriksson van Roxette groeide op in een klein dorpje in Zweden, in een arm gezin, als zeg maar jongste van vijf kids. In 1986 vormde ze Roxette met muzikale partner Per Gessle. De naam ontleende ze aan het nummer van de Britse band Dr. Feelgood. Het eerste album ging geruisloos voorbij, maar dat werd anders met de tweede plaat, Look Sharp, dat de aanloop was naar het wereldwijde succes. De groep verkocht meer dan 75 miljoen platen en scoorde iconische hits als Listen to Your Heart, The Look en It Must Have Been Love. ABBA was in de 70's trouwens de eerste Zweedse groep met wereldwijd succes. Roxette vervolgde de zegentocht en later gingen ook Zweedse acts als Ace of Base en Avicii de hele wereld over. Of waarin een klein land groot kan zijn.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.
2: Radio Express.
3: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij.
0: Radio Express.
1: Radio Express.
2: Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. Zeven dagen.

0: heel goede avond. Fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloos op.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloos op

0: zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. Zeven dagen.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. Zeven dagen.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloos

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. 7

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze podcast.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloos op.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. Zeven dagen.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: heel goede avond. Fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij.
1: Radio Express.
2: Een hele goede avond. Dit is Radio Express. Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. Zeven dagen.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloos

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. 7 dagen.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze podcast.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. 7 dagen.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloos op

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. Zeven dagen.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloos op

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: heel goede avond. Fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloos op

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. 7 dagen.

0: heel goede avond. Fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

heel goede avond. Fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express. Een hele goede avond. Dit is Radio Express. Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. Zeven dagen.

0: Radio Express.
1: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij.
0: Radio Express. Radio Express.
2: Een hele goede avond. Dit is Radio Express. Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: heel goede avond. Fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. 7 dagen.

0: Heel goeie avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloos

0: zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: heel goede avond. Fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloos op.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij.
1: Radio Express.
2: Radio Express.
3: Radio Express.
1: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. 7 dagen.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. 7 dagen.

0: Heel goeie avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloos

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. 7

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij.
1: Radio Express.
2: Radio Express.
3: Radio Express.
1: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij.
1: Radio Express.
2: Radio Express.
3: Radio Express.
1: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. 7 dagen.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloos.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. Zeven dagen.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. 7 dagen.

0: heel goede avond. Fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. 7

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.
1: Radio Express. Radio Express.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: zet hem op Express. En je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedenavond.
0: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express. 7 dagen.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Allo Anvers, ici c'est Nicolas.
1: Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de ces perles.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: De Sweets eerste zelfgeschreven en geproduceerde single Fox on the Run wordt in maart 1975 wereldwijd uitgebracht en wordt tevens hun bestverkochte plaat. De song haalt de eerste plaats in de hitlijsten van Denemarken, Duitsland, Australië en Zuid-Afrika. De release van deze single betekent ook het einde van de samenwerking met Nicky Chinn en Mike Chapman. Fox on the Run gaat blijkbaar over de groepies van de band, want Fox is namelijk het modern taalgebruik voor een aantrekkelijke

0: Allô Anvers, ici c'est Nicolas.
1: Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie.
0: Ga even zitten en profiteer de ces perles.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.